alles wijken, kiki miki. Über all in alles wijken, kiki miki. Ja, moet doen naar Oli her, kiki miki. Oli mina mooi bea, kiki miki. Ket zal uwe lijken, kiki miki. Rat al wonen kijken, kiki miki. Ja, goed wiesma zat als alle, kiki miki. Pole midagi, las kalla, kiki miki.